0: Welkom bij 2 uur country, bluegrass, muziek bij ons.
1: Dat doe je rustig.
0: Nou, bij Countryland, hè?
1: Zo, hè? Nou, ja, ik doe het. Geweldige opener.
0: Ja, ik
1: zat graag in evenwicht,
0: ik,
1: hè?
0: Ja, ik moest het een beetje uitmeten allemaal. Hey. Maar goed, ja, ik begin hier weer even aan de linkerkant. Goedenavond, Leen.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, Harro.
3: Goedenavond, Timen.
0: Johan, goedenavond. En Gerrit, goedenavond. Ja, en Valerie die is weer druk met foto's maken, filmen en alles. Maar goed, dat hoort u zo meteen wel, want er is vanavond weer een bijzondere avond. Maar dat hebben we wel vaker bij Countryland. We begonnen onze avond met, ja, hoe moet ik het zeggen, de vriend van Garth Brooks, Chris Ledoux. En hij zong voor ons ook het bekende nummer van Garth Brooks, Fever. Dus daar zijn we dan maar een keer mee begonnen vanavond. Ik wil wel zeggen, uit Nieren van Johan, jij hebt de playlist gemaakt, hè? Tenminste, naar de aanleiding van wat Harro en Leen aangeleverd hebben. En dat betekent dat Leen van wal mag gaan met de eerste van Bonnie Raitt.
2: Ja, Bonnie Raitt, ja.
0: Ja,
2: ja, een dame die al meer dan 50 jaar actief is. En eigenlijk een typische Americana-artiest is met haar gemengde genre van blues, country, folk en jazz. Ik koos voor deze uitzending haar Cry Like a Rainstorm. En ik had per ongeluk in mijn script gezet Cry Like a Brainstorm, maar gelukkig zag ik het nog op tijd.
1: Nou, dat zijn want,
2: ja, ik heb geen idee hoe dat klinkt, maar Cry Like a Rainstorm, ja, dat is ook wel een beetje wat, moet je ook wel wat bevoorstellen, maar ja. Goed, hoe dan ook, we gaan het horen van haar derde studioalbum Taking My Time uit 1973. Met in de begeleiding onder meer Bill Payne op piano, Lowell George op slidegitaar, Jim Keltner op drums en Taj Mahal op harmonica. Oh. Nou, dat is een rare clubje. Ja, en dat zijn alleen nog maar de jongens. Op die instrumenten, want er deden nog 10 aan mee, geloof ik. Ja, oh. Laten we ze maar draaien. Cry Like a Rainstorm, Bonnie Raitt.

0: model. Cry like a rainstorm. Je hoorde nog net mijn laatste snik.
1: Ja, dat, ja, dat was, howl like the wind, zei ze. Ja. Dus dan krijg jij natuurlijk helemaal... Dan wordt het je te veel. Het
0: greep me zo aan.
2: Het was heftig.
1: Het was een pracht van een lied. Ja. Ja.
2: Het was heftig.
0: Oh, je vond, toch wel.
2: Ja.
0: Nou goed, hoe dan ook.
2: Nou, zullen we dan met een Tom Tiol gaan?
1: Lijkt me een hele goeie. Die doet nergens moeilijk over. Country is...

0: Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust.
1: Ho, ho, ho, ho, ho. Vanavond geen oude doos. We gaan vanavond heel wat anders doen.
2: Oh?
1: Ja, we gaan vanavond luisteren naar wat er twee weken geleden gezegd is. Ik ga zeggen dat u de radio heel goed elke week in de gaten moet gaan houden. En ik zeg nog niet waarom. En ik zeg voor de rest ook nog weinig. Maar ga de radio in de gaten houden. En dit zei ik omdat wij mogen trots zijn op het melden van vanavond het hele Countryland een speciale partnership heeft met Bristol, the birthplace of country music.
3: Pretty Polly, Pretty Polly, would you think it unkind?
4: Bristol Sessions was kind of the

0: Bristol. We're excited to announce a new partnership with Countryland in the Netherlands. Together, we'll be bringing you exclusive interviews, stories, and special coverage from the birthplace of country music. We look forward to sharing the music and history of Bristol with you.
1: Dat betekent voor ons dat wij bijzondere interviews hebben over het festival Bristol Rhythm and Roots Reunion Festival. En de bands die komen optreden. Dat is natuurlijk fantastisch. We hebben al een interview opgenomen met de organisator. De directeur zelfs, volgens mij, van het festival. Maar daar komt u later wat meer over te horen. En we gaan dus nu verder, hè?
2: For many festivals, it's almost easier to just pick the headliners, because then you're certain to attend a large crowd. But I get a feeling that you find the story, the heart of the artist and the music more important. Is that correct?
3: Absolutely. I mean, we really pride ourselves in a top to bottom, just quality lineup where every single artist, you know, I think it's not about, are they going to get big in the next year or not? Or are they going to become the next big thing or not? It's are they just being true to them, their story right now and to their music and making something and telling stories that are authentic, unique, you know, and telling them with passion. I think that's a huge thing for me.
1: Wie dit is en wat waar dit over gaat, kunt u binnenkort horen tijdens de uitzendingen van ons. Hou deze website en socials zeker in de gaten. We zijn in contact met Bristol voor meer mooie ideeën en exclusieve muziek. Houd in december Countryland ook goed in de gaten, want dan hebben we ook weer een bijzonder nieuwtje te vertellen. Tijdens het festival is Shara Farrell de headline. Die horen we nu met het nummer In Dreams.

Ook tijdens het festival speelt Del McGoody een prachtig set. Hier te horen met het nummer 95-2. Vincent Black Lightning.

En natuurlijk mogen we één nummer uit de Bristol Sessions niet vergeten. Want dat waren natuurlijk de Carter Family. Een van de eerste die in 1927 begonnen zijn hiermee. En wij draaien vanavond Little Log Cabin by the Sea.

0: Goed, dankjewel Bristol voor het werk wat jullie gedaan hebben. En de toekomst die wij samen tegemoet gaan.
1: Hadden we zo mee kunnen doen, hè?
2: Ja. Toch? Ja.
0: Maar we gaan even weer naar Leen, want jij denk ik nog weer wat
2: Ik heb nog een vreemdeling. Wat we nog mooi even kunnen draaien voor het nieuws uit onze omgeving. Jimmy Gilmore is een van de Flatlanders. In de zin dat hij lid is van de band met die naam. Hij heeft ook onder eigen naam een aantal albums, EP's en singles opgenomen. Maar ik heb nu een track bij de Lurven die afkomstig is van het album Unplugged. Uit 1995 dat hij dus met de Flatlanders maakte. Een leuk nummer met een aanstekelijk ritme. Het heet Hello Stranger.

0: Hey, hoor je nog even de trompet in de country?
1: Ja.
0: En alsof die ervoor gemaakt is, hè?
1: Dat is een country trompet.
0: Prachtig. Een liedje van Naomi Summers.
1: Die kennen wij ook goed, hè?
0: Ja, die kennen wij ook wel goed, ja.
1: Voorthuizen geweest.
0: Ja,
1: klopt.
0: Ik ben ook jaren geweest, ja.
1: Oh.
0: Nu niet meer.
1: Nee.
0: Nee, maar dat kan, hè. Gentle as the Sun heet de cd. Laat ik nog even, ja, de prachtige begeleiding zo hier en daar, maar dat Al Perkins op de dobro bijvoorbeeld, die was toch ook wel redelijk te horen, maar die trompet, die deed toch wel de deur dicht, hè. Heerlijk.
2: Ja.
0: Dan heb ik nog niet gezegd hoe het nummer heet. Watershed Song.
2: Ja.
0: Zelf geschreven, zoals alles wat ze deed op deze cd.
2: Ja, dat is een mooi bruggetje naar het nummer wat ik mag aankondigen.
0: Ah, dat is ook een
2: geweldig
0: nummer.
2: Dan gaan we proberen een rivier te zoeken.
1: Oh.
2: Dat zal me niet meevallen, denk ik. We hebben het er hier vaak over waar de grenzen liggen van muziek die wij draaien. En we komen er nooit uit. Dat hoeft ook niet. Ons gevoel leidt ons vaak de goede richting uit. En schieten we eens een keer mis, dan mogen we ons verschuilen achter het excuus. Ach, wij zijn
0: van
2: maar mensen.
0: Het valt niemand op, alleen.
2: Nee.
0: Nee, we zijn serieus bezig.
2: Oh, ja.
0: En dat geldt.
2: Dat is zo. Nou, ik had beter niet kunnen zeggen dus.
0: Klopt. Maar geeft niet.
2: Dat geeft het. Vandaag heb ik een nummer gekozen van de groep R.E.M. Die soms met hun muziek op de grenzen zit waar wij wel eens nadenkend bij staan te kijken van zullen we wel of zullen we niet. En ik heb het nummer gekozen dat ik misschien wel hun mooiste vind. En dat staat op het album Automatic for the People uit 1992. Find the River.

0: R.E.M. en Find the River. Het is een van de mooiste nummers die ik ooit gedraaid heb in Sterk Werk. En dat denk ik dat ik dat uitstrek naar hier ook.
1: Ja.
0: Maar goed, het is een kwestie van smaak, jongens.
1: Hebben ze hem wel gevonden, de river?
0: Nou,
2: zij wel.
0: De rivier Bedding heb ik gevonden.
2: Ja, maar het was wel een van de beste bands ooit, hè?
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Ja.
2: Alles was goed.
0: Ja. Geweldig. Maar goed, ik vond dit een nummer wat we hier ook mooi konden draaien.
2: Nou, dan wil ik daar graag op aansluiten.
0: Ja,
2: Leen.
0: Een mooi bruggetje.
2: Ja, van de ene brug naar de andere en zo. Ja,
0: dit, ja. Heb je met rivieren? Hè?
2: Water is er niet meer tegenwoordig, want dat is allemaal opgedroogd. Nee, Cab Mo.
0: Ja, Cab Mo.
2: Ja. Een man die van vele markten, vooral muzikale markten, thuis is. En die, heel vroeger draaide ik hem natuurlijk nogal eens een keer, want ik vond hem geweldig. En ik was niet de enige hoor. Maar, nou ja, en daarna in, Villa Musica natuurlijk nog gedraaid. En zo hier en daar wordt nou ja, of die nu nog wordt gedraaid, waar dan ook, of dat, ik weet het niet.
0: Bij ons wel.
2: En wou ik ook maar zo houden. Dus vandaar, Still There For Me.

0: Still There For Me. Voor ons allemaal dus eigenlijk. Hè? Camp Mo.
1: Mooi.
0: Op de cd. Suitcase.
1: Oké, ja. Die kende ik niet.
0: Ja.
1: Ik heb er wel een paar van hem, maar...
0: Houden zo.
1: Ja. Ja.
0: Ik ook gelukkig.
1: Ja.
2: Dan gaan we naar een band waar ik groot liefhebber van ben.
1: Ja?
2: Ja.
1: De Nitty Gritty Dirt Band.
2: Maar het nummer wat je gaat draaien...
1: Dat kende je niet.
2: Ja, zeker.
1: Oh. Oh.
2: Vind ik één van de beste nummers die er is.
1: Oh, ging jij ook al te peuren?
2: Peuren?
1: Peuren.
3: Nooit van gehoord.
1: Waar ik werd geboren en ben opgegroeid, waren mensen die het leuk vonden om 's nachts te gaan vissen. En dat deden ze dan bij voorkeur op paling. En dat werd peuren genoemd.
2: Oh. Ja, ja, ik hou niet van vissen, dus...
1: Nee. Nou, jammer als je dit een mooi nummer vindt.
2: Ja, het nummer vind ik fantastisch.
1: Oh, oké, goed. Nou, ik heb net als anderen ook wel eens in het duister zitten vissen, maar ving daarbij nooit een paling, laat staan een verzoendelijke vis. Nitty Gritty Dirt Band, die namen een nummer op met de titel Fishing in the Dark op hun album Hold On uit 1987. Dat kwam op de eerste plaats van de countrylijsten in de Verenigde Staten en Canada. En er werden meer dan 1 miljoen kopieën van verkocht. Altijd leuk voor je pensioen.

0: Leuk, de Nitty Gritty Dirt Band. Ik heb eigenlijk niet zo goed opgelet of dat ze nou de wachtvanger hebben of niet. Maar,
1: ze klonken vrij tevreden. Denk
0: ja,
1: ik.
0: Dus dat dan, is zo. Dan moet het wel. Fishing in the Dark was dat.
1: Ja. Nou, dan gaan we vissen bij de Bluegrass Diaries. Jim Lauderdale.
2: Ah.
1: Zo heet de cd. En ik zit nou weer even te studeren. En dan zie ik dat hij heeft een paar nummers gewoon geschreven met Melba Montgomery.
2: Ook nog.
1: Ja, nou, die gast die doet vrij veel met Buddy Miller bijvoorbeeld. Dat zijn ook prachtige liedjes natuurlijk. Maar die heeft toch weer een feeling voor allerlei mensen die dan met hem liedjes schrijven. Of daar gaat hij bij zingen. En dan heb je hele mooie cd's.
2: Ja.
1: En daar heb ik een stuk of wat van. Dus draaien we dat hier.

0: Ja, een beetje een wedstrijdje van wie het snelste. Nou, ze deden allemaal hetzelfde tempo eigenlijk. Hè? Maar de vingervlugheid was toch wel fabelachtig. Ja, One Blue Mule. In Lauderdale.
1: Oké. Eliza Gilkerson, die horen we hier niet zo vaak, geloof ik. En is wellicht daarom niet bekend bij mij. Ik kwam een nummer van haar tegen waarvan de titel mij opviel. Omdat ik dacht dat het een nummer was waarmee Ilse de Lange ooit succes had met de Common Limits. Maar nee, dat was Calm After the Storm. En dit heet Calm Before the Storm. Een tranentrekker, eerste klas.

0: Welkom in het tweede uur van Counterland, waar we weer vrolijk doorgaan met al die mooie muziekstijlen die er zijn. En Dan Temensky, daar zijn we tweede uur mee begonnen. En dat was het nummer Wheels. Maar volgens mij zijn er heel veel wielen in deze wereld.
1: Overal.
0: Ja, hè?
1: Moet je, alle truckers die daarover zingen, joh.
0: Nou, moet je kijken.
1: Oh.
0: Ja. Maar dit was een bluegrass wiel. Dus er zouden wel een paar knobbels in zitten.
1: Het zou kunnen. Maar ja, dat slijt met de jaren. Hè?
0: Ja, ja, zeker.
2: Het wordt vanzelf rond, wou je zeggen.
1: Yes.
0: Goed, nou, zo. Goed, dan gaan we naar Leen.
2: Ja, meestal draait Harro de Jimmy Lefave nummers in Countryland. Maar vandaag pak ik mijn kans omdat ik van Jimmy een mooie uitvoering tegenkwam van een Dylan nummer. Het gaat om Tomorrow is a Long Time. Dat Dylan voor het eerst uitbracht in 1971 op het album Bob Dylan's Greatest Hits, volume 2. Nooit een hit geweest overigens, maar dat maakte voor Bob niet uit. Maar hij schreef het al in de periode 1962-1964. Zoals blijkt uit het album The Bootleg Series Volume 9, The Whitmark Sessions. De uitvoering van Jimmy Lefave, want daar gaat het natuurlijk om, die vinden we op zijn studioalbum Depending on the Distance uit 2014.
3: If today

0: Was dit een Bob Dylan nummer?
1: Ja, dit was een Jimmy LaFave nummer.
0: Dat bedoel ik. Ja. Een onaanvolgbare uitvoering.
1: Hier kan Bob zelf een puntje aanzuigen. Hè?
0: Nou, dat zou ik wel denken. Ja.
1: Ik weet niet dat nog kan. Maar.
0: En hij maakte er ook nog een hele mooie gitaarsolo bij. Tomorrow is a long time.
1: Ja, nou en of. A true sweetheart of the rodeo. Heb ik. Ja, dat is een aanbeveling van iemand die dat vindt. Maar het staat op de CD Highways and Honky Tonks van Heather Miles. En die draaien we wel vaker,
2: jawel,
1: moet ik zeggen. Maar dat is al een tijdje geleden. En ik denk van, oh nou ja, heb ik dan toch nog een nummer op die CD nog niet eerder gedraaid? Nou, dat klopt dan. Eentje. De rest is allemaal... Oh nee, ik heb nog één. Oh jee. Nou ja, feest alom. Maar het heet... Who Did You Call Darling?

0: Heather Miles. Een beetje Tex-Mex sfeertje, hè? Dat kunnen we wel stellen. Haar accordeonnetje erbij. Heerlijk, prachtig. Heerlijk.
1: Ja. Oh, ik geniet er zo van.
0: Who did you call, darling? Foei. Maar dan mag die niet mee aankomen, blijkbaar.
1: Nee.
0: Heather Miles.
2: Danny Flowers, die schreef het. En Don Williams zette het als eerste op de plaat in 1978. Vlak voordat Eric Clapton dat ook deed op zijn album Backless uit 1978. De versie van Don Williams is echter zeer de moeite waard voor iemand die ook fan is van Eric Clapton. Ik heb de versie van Eric Clapton ook even beluisterd, maar die vond ik toch net wat minder. Dus vooruit Johan, start Don Williams. Waarbij ik nog vermeld dat deze het op zijn album Expressions zette.

0: ken deze ook.
1: Nou.
0: Ja.
1: Ja, maar jij kent Don Williams vrij aardig.
0: Dat klopt ook, ja.
1: Zou maar zeggen, ja.
0: Ja, maar ik ken deze van de band Tulsa uit Nederland. En dat is de band van Ruud Hermans.
1: I know.
0: Ja, ook dat. Oh, dus ik was niet de enige.
1: Nee.
0: Gelukkig.
1: Ik kwam hem nog wel eens tegen.
0: Ik ga binnenkort eens een keer bellen.
1: Ah.
0: Lijkt me leuk.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Ja.
1: Nou, vooruit. De volgende dan maar, hè?
0: Ja, we gaan rustig door.
1: Ik heb hier een cd, Honky Tonk Heroes, uitgekomen op het geweldige Bear Family label. En het is er een van Billy Joe Shaver. Met 25 liedjes erop. Nou ben ik toevallig een fan van Billy Joe. En ze zijn allemaal prachtig natuurlijk, hè? Dus ik heb nou een van de zoveel maar gekozen. Maar dat is... Er zullen nog vele volgen. Love you till the cows come home.

0: Ja, daar gaat hij dan, hè? Die Billy Joe Shaver.
1: Ik zie hem om de hoek gaan.
0: Op die geweldige plaat Honky Tonk Heroes. 25 stuks, hè, zomaar liedjes van hem.
1: Kijk,
0: klassiekers, klassiekers. Ah, allemaal te horen in Countryland.
1: Ja.
2: Zo af en toe moet ik voor mijn eigen gemoedsrust een nummer draaien dat ik afgelopen 4 jaar al eerder draaide. Is dat erg?
1: 4 jaar?
2: 4 jaar. Ik heb het nagekeken.
1: Daar kijk ik niet op terug.
2: Oh goed. Vandaag is dat Roy Orbison's California Blue. Dat ik draai naar aanleiding van de goede herinneringen die mijn vrouw en ik hebben aan onze reizen door de Verenigde Staten. Toen nog niet zoveel mooie bossen waren afgebrand. Maar dit geldt dan tegelijk ook voor onze reizen naar de Franse westkust en de Franse zuidkust. Die ook weer enorme klappen te verduren kregen. Nou, voor alle duidelijkheid, California Blue gaat niet over bosbranden. Maar zo kan ik als DJ mooi illustreren dat je met elk nummer een bruggetje kan slaan naar wat voor onderwerp dan ook.
0: Jij zeker.
2: Van het album Mystery Girl. Ik meen, Orbison's laatste was dat, is hier California Blue.

0: Ja, How About You. Patty Loveless, altijd leuk.
1: Oh, dat is die andere CD van Patty Loveless.
0: Nou ja, ik heb er een stuk of wat.
1: Oh ja.
0: Only What I Feel, 1993 alweer. Dat is, ik heb ook wat modernere. Ja, die zijn mij... Eentje is mij geworden, dankzij een luisteraar hè, van dit geweldige programma.
1: Ja, vandaar ja. Ja.
0: Inmiddels
1: dat
0: ook
1: dacht
0: al,
1: ik ook even aan.
0: 100 keer gedraaid, maar kan nooit te veel zijn.
1: Nee, zeker.
0: Patty Loveless.
2: Onlangs draaide ik een oude opname van Countryland. Ja, doe ik in de auto altijd.
0: Zo.
2: En hoorde de Ballad of Easy Rider in de uitvoering van de Birds langskomen. En kort daarna stuitte ik op de versie van Fairport Convention. Waar het een bonus track was op de cd-versie van het album Unhalfbreaking.
0: Ah, die.
2: Ja. Bij de beschrijving van dat album werd nog vermeld dat Roger McGuinn schrijver is van het nummer. Maar dat Bob Dylan hiervoor input zou hebben geleverd.
0: Oh.
2: Ja, wat ook kan is dat McGuinn het schreef als coverversie van Dylan's It's Alright Ma, I'm Only Bleeding. Maar dat kan ik me niet voorstellen, want dat nummer dat klinkt zo anders. Ja, nou goed, hoe dan ook, het lijkt mij een onderwerp voor een student om op af te studeren. Wij draaien Ballad of Easy Rider in de uitvoering van Fairport Convention. Klinkt niet zo dromerig als van de Birds. Dat had ik met Sandy Denny als zangeres eigenlijk wel een beetje verwacht. Ja, toch wel.
0: Ja.

0: Fairport Convention. En de ballad of Easy Rider.
1: Ja.
0: Ja?
1: Mooi.
2: De volgende, Harro, heb je die wel eens in Nederland gezien?
1: Valerie, nee, maar daar had een van onze collega's, die Jos.
2: Ja, Jos.
1: Die kende haar, geloof ik.
2: Ja, die had een interview met haar gehad.
1: Ja, nou ja. Dus, en toen dacht ik van, oh ja, en goed, we hebben, ja, ik heb één cd van haar.
2: Oh.
1: En daar hebben we tot dusverre 5 nummers van gedraaid.
2: Oh, oké. Okay.
1: Dus ja, dat betekent dat ze een hele leuke zangeres is.
2: Dat is ze zeker, want ik heb ze wel live gezien.
1: Hier, kun je nagaan.
2: Kijk.
1: Ja, daar gaat jou niks voorbij.
2: Natuurlijk. Nee, zeker niet.
1: Maar goed, nu Valerie Smith met Liberty Pike op de CD No Summer Storm. Deze.
3: Hello, I am Valerie Smith and you are listening to Countryland, the best program for country and bluegrass music in the Netherlands.

0: Let's Let It Go.
1: Ja, het is weer eens wat anders. Valerie Smith met Liberty Pike.
2: Prachtig.
1: Ja. Ja, lekkere muziek.
2: Er zijn artiesten die na verloop van tijd een side project gaan doen. Bijvoorbeeld omdat ze binnen hun eigen band of een solo carrière hun ei niet helemaal kwijt kunnen. Omdat je misschien succesvolle band zomaar in de steek te laten is commercieel niet slim. Dus moet je het anders aanpakken. En dat deden Tom Petty en de Heartbreakers. Die verlangden naar de muziek die ze vroeger maakten toen ze nog niet bekend waren als de Heartbreakers. Dus richtten ze Mudcrutch op. Met vrijwel dezelfde samenstelling overigens als de Heartbreakers. En maakten daarmee albums met net iets andere muziek. Wij draaiden daar al eens eerder wat van. En vandaag heb ik ook weer een nummer meegenomen. En als je snel schrikt, niet doen. Hier is Mudcrutch met Scare Easy.

0: Mudcrutch was dat. Eigenlijk een soort alter ego van Tom Petty en de Heartbreakers. Scare Easy.
1: Nou, was wel mooie muziek.
2: Ja.
0: He? Ja. Heel eerlijk, ik bedoel, dit hadden ze gewoon als Tom Petty en de Heartbreakers mogen maken.
1: Ja.
0: Rare lui, die Heartbreakers.
1: Hij heeft al meer gekke dingen gedaan.
0: Hey.
1: Nou ja, goed.
0: Nou jij weer.
1: Pat Elger, ken je die?
0: Nee.
1: Oh.
0: Ik zal het maar eerlijk zeggen.
1: Nee, nou ja, je kunt nooit alles weten.
0: Nee,
1: dat is jammer. Ja,
0: nee, dat bovendien... vind ik fijn dat je dat zegt, want... Ik zit me altijd te schamen als je zoiets doet.
2: Ik zie je een beetje bleek wegtrekken.
1: Beroerde is, je kunt natuurlijk een heleboel kennis vergaren.
0: Ja.
1: En naarmate je ouder wordt.
0: Ja.
1: Nou, dan verdwijnt er veel.
2: Ja.
1: Maar goed, Pat Elger, die kom je steeds in geweldige gezelschappen tegen. En die schrijft veel leuke liedjes en zo. En op deze cd, daar heeft hij een aantal gasten uitgenodigd. En daar zit bijvoorbeeld Garth Brooks bij. Katie Mattia. Trisha Yearwood. Nou, en ja, gezamenlijk maakt dat hele mooie muziek. En hij doet het nu. Een liedje Be Ready to Sail.

0: Ja, be ready to sail.
1: Ja, altijd. Dat,
0: ja, ja, daarom, want anders dan kom je nergens.
1: Nee, zo is erom.
0: Pat Alger op de CD Seeds. We're all just seeds in God's hands.
2: Oh, dat
0: nou,
2: nog.
0: Nou, nog even een fijne opmerking zijn er. Producer was Jim Rooney.
2: Oh.
0: Ja, die heeft veel mooie dingen gedaan. Ja. Nou ja, en ik heb een paar gasten genoemd die op deze plaat mee hebben gewerkt. Kortom, prachtig. Pat Alger.
2: Nou, Leende, mag jij nog het programma afsluiten?
1: Ja.
2: Met muziek.
1: Laten we dat doen. En wat voor een. De eerste artiest die ik ooit op de radio draaide was Buddy Holly. Ik draaide hem toen ik te gast was bij Gerard de Vries. In diens programma Nashville, Tennessee op Radio Veronica. Begin 67, maar dat verhaal is alles verteld. En Buddy Holly was ook de eerste artiest die ik draaide toen ik me 4 jaar geleden bij het Countryland team voegde.
2: Oh, ben je er ook bij gekomen?
1: Ja, ja, nou tijdens 25-jarig jubileum, weet je nog?
2: Ja.
1: Daar mag je af en toe eens bij stilstaan. En vandaag doe ik dat met dit nummer. Net als die andere, afkomstig van Holly in the Hills. Een album uit 1965 dat Buddy ver voor zijn dood maakte met Bob Montgomery. Dit is Got to Get You Near Me Blues, over oude doos gesproken.

0: Buddy Holly en Bob Montgomery met Got to Get You Near Me Blues uit 1965 van het album Holly in the Hills.
1: Dat komt me eigenlijk allemaal nog bekend voor en ik hoor het regelmatig nog in de auto.
0: Oh, ja, leuk.
1: Ja, dus nee, dat was fantastisch. We hebben vanavond natuurlijk bekendheid gegeven aan het feit dat wij samenwerken met Bristol uit Amerika. En ja, wat ik er even over zeggen wil, we zijn in contact met Bristol voor meerdere mooie ideeën en exclusieve muziek. Want dat kunnen hun leveren, want dat hebben wij misschien helemaal niet. Misschien hebben wij helemaal geen muziek wat hun in Amerika draaien.
0: Nee, dat weet ik bijna wel zeker.
1: Ik ook, dus dat is wel leuk weer.
2: Bolle Jan? Ja, roep even wat.
1: Oh ja, dat kan. Maar goed, ik ga eens even degene bedanken waar wij de samenwerking mee tot stand hebben gebracht. En dat is Jessenie Lien. Lia. Oh, je had er maar twee opgeschreven. Ja, ja. Birthplace of Country, dat is, daar gaat zij over. En Sydney, die is dus van het artiestenmanagement. En ja, we hopen dus diverse interviews te gaan krijgen. En dan moet u maar even goed in de gaten houden. In december moet u ook in de gaten houden, want dan zijn er weer wat nieuwe nieuwtjes. Ja, ja.
2: Nou, oude nieuwtjes doen het ook.
1: Ja, het is ook Bristol, dus kan het ook oud wezen. Dus. Nee, maar goed, dat krijgen we dus in december. Verder ja, heeft u vanavond allemaal kunnen en mogen horen en binnenkort misschien ook nog zien. En als je nu naar de site gaat, dan staat daar een heel verhaal over ja, wat dus Birthplace of Country Music in Bristol inhoudt. En Bristol is een heel klein plaatsje, maar de ene zit in Tennessee en de andere zit in Virginia. Dus als je op de midden van de weg, dan komt er dus twee plekken als je een beetje slingert.
0: Een soort Baden-Nassau-Baden-Hertog.
1: Dat zou kunnen, ja. Ja. Mensen die ons willen bekijken, kijk dan even op onze site Country and the Blue, of Birthplace of Country Blues. Die bundelen de krachten in partnership met een mooi logo erbij. Dus, nou, ik zie dat ik op moet houden. Dus het is zo dat ik...
2: Oh, praat toch lekker door, joh.
1: Ja, maar we hebben niet meer tijd.
2: Ja, daar komt hij, hè. Daar komt hij. Ja.
1: Leen, bedankt voor het
0: meewerken.
1: Harro, jij bedankt.
2: Niet minder.
1: Gerrit, bedankt. Johan, bedankt. Valeri, bedankt. En luisteraars, u bedankt voor het luisteren. Ik zeg graag tot volgende week.
2: Bye-bye.
3: That's the wrong chord, guys. Thank you.